Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: listening to My Radio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

de weg vaart, val je lekker plat en hij maakt allemaal om ons zien. O storm die trap op naar zijn mensen, terwijl hij steeds voor hemzelf bleef praat. En je denkt wat het geword van lieve Jezus, toen hij je vond op die internet maakt. Je ziet niks, durf maar niet, van s'ochtends tot s'avonds, daar is niet tijd om nog

zien. Mariapiekind van lieve Jezus zal moet keer of zij wielen kom af. Hij zal moet oppas dat zij geld in status voor om een leven breng en eeuwige nacht.

0: anyhow. Want dit is op die ou einde al wat eindelijk tel. Ja, dit is op die ou einde die enigste ding wat tel.
1: Coming up next, more great music.
2: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê,

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

dag. Soek die mensheid steeds na lig, nog nooit was dit so nag. Volke veg teen volke, een broer teen een ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nooit

Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer om as regter te kom oordeel en as koning

0: live from my studio.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.